veel te vroeg, de wekker gaat. Buiten is nog licht, dat klote apparaat. Moet je dus opstaan, dekbed opzij. Eerst één voet eruit, dan al.

ogen, dat hele lichaam weer afstand drogen. In de kleren van top tot teen, je broek, je hemd, je trui eroverheen, je sokken, pantoffels, wil je gaan eten, kan alles opnieuw, onderbroek vergeten.

En overal mensen, ze doen maar. Ze bouwen een carrière, hebben een kater, halen de bus of ze springen in het water. De een is rijk, stikt naar koude kak. De ander arm, vreet uit een vuilnisbak. En dan al die huizen met al die daken, al die fietsen met al die spaken.

niet op. En mijn zuster op een racefiets en mijn tante in de tram. En van het concert des levens krijgt niemand een program. Dus dan maar overeind, wat het ook kost. Je weet maar nooit, misschien is een post. Want de BTT stelt je nooit teleur. Het ontbijt slaan we over, op naar de deur. Een belastingaanslag, wat een kolder. Een afschrift van de Giro, een reclamefolder. En een herinnering van het GEB.

0: Hallo en welkom.
1: Dank u voor deze nieuwe morgen.
0: This is a special Dutch-Flemish episode of Slush Puppy together with
1: Sonny Forelli,
0: the one and only. So we'll be talking English for you because I've been always doing that. And then the songs are all in a different language.
1: Yes.
0: So enjoy. We'll be back. This next one is from
1: Gerard de Vries.
0: Teddy Bear.
2: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Bear. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Bear. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak, geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd, eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Bear, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Bear gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Bear voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: That was Big Bill Krakkebaas from West Flanders, for their blues, for all the drunk people. And this is Hausmacher.
1: Dit is meer een verhaal dan een lied. En het heet: in sommige assholes zit geen hart. Bloemen, een bosje bloemen, je kent ze wel. Ikzelf vind bloemen altijd een beetje makkelijk. Als je niks weet te geven, hup, dan geef je bloemen. Bloemen zijn altijd leuk, toch? Ik vind van niet. Ik haat bloemen. Niet dat mijn vader ooit doorzakte. Maar als hij ooit zou zijn doorgezakt, dan zou hij elke keer zijn naar alcohol meurende opdringerigheid de volgende ochtend hebben goedgemaakt met een bosje bloemen. Zo'n gozer was dat. En mijn moeder, die zou elke keer weer verguld de keuken in zijn verdwenen om er even later weer bloedzagrijnig uit te komen en zeggen: godverdomme, waar zijn die kankervazen gebleven? Er is hier toch godverdomme geen vazenmonster dat stiekem al die kankervazen opvreet? Hé? En moet je nou in Jezus naam eens kijken? Ja hoor, ik bloei door die grafstekels van die kutstengels eraan. In plaats van die smerige, stinkende tyfusbloemen van jou, ben ik nou aan het bloeien. En mijn keuken, meteen weer een tyfusbende door die homofiele bloedbloemen van je. En dan zou mijn vader zeggen: weet je wat jij bent? Een ondankbare tering aansteller. En die keuken is altijd al een pleurisbende geweest. Ik had bij mijn ex moeten blijven. Maakt niet uit bij welke. Met je vieze spinaziekut. Maar ja, mijn vader, die zakte nooit door. En ik gaf hem groot gelijk. Want mijn moeder, dat was een echte asshole. Ja. Zeker weten.

Niet zoals hier waar menig je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar een wc-pot toe kruipen. Trek me uit de Vlaamse klei. Geef me een drummer.

0: Dat was Hans de Boy. Thuis Ben.
1: Thuis Ben.
0: En before you heard some pirate music. I don't know, I forgot.
1: Stille Willy by the BB Band.
0: I forgot the Willy Sarfati. Ik zit op een kameel. Very nice. And this is De Nooit Moeder from Belgium.

juist op zijn plek valt. De regels bieden ons toch wel genoeg voor een plek in de hemel. Oh, waarom verdomme, zal het juist weer lekker gaan.

0: Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb?
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen een jaar of 3 was. Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Toen Carlo geboren is.

0: ben nou toch zoer als
1: je...
0: Wat kan je horen? Het geritsel van de bladeren. Het is voor mij absoluut geen koekoek.
1: Kijk, ik heb alles verzinnen, maar het is geen koekoek wat ik hoor.
2: Het is een eend.
1: Een eend?
2: Het is absoluut een eend.
1: Ja, dat hoor ik ook, dat het een eend is.
2: Het is ook een struisvogel natuurlijk.